0: Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langsvoer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep tilt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Uit de veren met Freer de Vries.
2: Inderdaad, een hele goede morgen. Het is 8 minuten over de klok van 7 uur. Vandaag 14 augustus 2026. Aflevering 27 vanuit de veren. En we begonnen met een plaat die wel heel veel controverse heeft bewerkt in Nederland. Of je vond hem verschrikkelijk, of je vond hem heel mooi. Iets ertussenin was het niet. Laurie Anderson hoorde je en Oh Superman uit 1981, daar begonnen we deze show mee. Weer een nieuwe vrijdag hier op 747 AM en al die dingen meer. Verder met Pierre Kattner.

Bobby Fuller, je hoorde I Fought the Law and the Law Won, wat zeer toepasselijk was voor de zeezenders toen die tijd. Ja, ging niet allemaal goed. Hier is de Creedence Clearwater Revival, opgenomen in 68. I put a

In 1968 al opgenomen. Toen stond hij op het album Suzy Q. I Put a Spell on You van de Creedence Clearwater Revival. Maar pas in 1972 werd het hier een hit in de top 40 van de Radio Veronica. En even door met Lekkere Blues van Gary Moore. Dit komt uit 1992 en het heet The Story of the Blues. Goedemorgen.

0: The story of the blues from Gary Moore hier op Radio Emmeloord. En je hoort hier ook hele mooie albumtracks natuurlijk, maar ook top 40 uit de 1992 was dit er een. En ja, we draaien hier van alles door elkaar.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
2: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En daar zijn we nu aan toe. We draaien er eentje van Verre Kringjaar uit 1966. En je hoort Ring Ring, I've Got to Sing.

0: ver 3 jaar. Antwerpen in België. En je hoort een ring, ring, I've got to sing uit 1966. En deze meneer overleed al in 1982. Die is al heel lang niet meer onder ons.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.
1: Je zingt ze zo weer mee. Radio Amyloid.
2: AM747.
0: Deze kun je ook zo meezingen hoor. Deden we toen in de jaren 80 ook al. 1989 om precies te zijn. Fine Young Cannibals. En we draaien natuurlijk She Drives Me Crazy.

The Fine Young Cannibals. Die willen niet tegen ons allemaal de dood. Blijf je niet veel van je over. She drives me crazy. Dat bedoel ik maar. We draaien een eentje van de Flaming Groovies. Een mooie cover. Hier is Seal with a Kiss.

Het album Rock Juice uit 1992. De Amerikaanse formatie Flamin' Groovy hoorde je en Sealed with a Kiss. Oh, die stapt er nu al mee. Waarom? Gaan we nog een keer proberen. Zo, hier is die. Laat het allemaal lopen hoor. 1976, J.J. Cale. Komt van Troubadour.

0: Ja, dan had Eric Clapton hier een hele grote hit mee.
1: Cocaine.
0: Zo heet hij. Maar deze meneer schreef het. Dit is dus het origineel van het album Troubadour uit 1976 voor hier Cocaine.
1: Cocaine.
0: En zo kunnen we nog even doorgaan, maar dat doen we niet.
2: Countdown 747.
3: Dit is Radio Emmeloord op 747 AM DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: En is het alweer zo laat? Ja hoor, zo laat is het. Dus het is tijd voor onze nieuwe plaat. En dat is vandaag Martin Garrix samen met U2.
4: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.

Ja, ja, Martin Garrix hoorde je samen met U2 in het prachtige nieuwe Fireflies hier op Radio Emmeloord. Dan moet ik even op een knapje drukken. Hier.

Johnny Cash, on va lire. En de prachtige Danny Boy, hier op Radio Emmeloord. We draaien Kate Bush. Twee keer een hit, in 1985. De originele natuurlijk, en later. Uit een film in 2022 nog een keer. Dit is Running Up That Hill.

Kate Bush. En Running Up That Hill was de ene laatste van dit uur. We draaien er nog eentje dan aan het nieuws en weer van 8 uur. En dan zijn we terug natuurlijk met deel 2 van Uit de Veren. De laatste van dit uur is Lobo. 1971, Me and You.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in 1 van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. En in het Belgische Dendermonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And now I'm defeated!
3: It's summertime!
4: Flop non-stop.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Jouw favoriete hits op een rij. De Gouwe Ouwe Show. Johan de Graaf.
2: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned Canella.

0: you free.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er
3: altijd
1: tegen.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Zo, dat was een lekkere meezinger aan het begin van het programma. Luisteraars, hartelijk welkom. De gouden oude show staat weer op het punt van beginnen. Met de lekkere muziek is uit de jaren 60, 70 en 80 kriskras door de jaren heen. Zonder een echte volgorde in de show. Dat is de charme. Dat is de charme van de gouden oude show met de hits toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, zeg ik dan altijd maar. Net Connella en de Tijd is een jazzband. Dat was de eerste plaat in de show. En we hebben allemaal meegezongen met Mona. Ik heb hem ook meegezongen, ja. Ja, wie heeft hem niet meegezongen? Iedereen, denk ik wel. Muziek, daar gaat het tenslotte om in het programma. Zoals deze plaat van Björn, Benny, Anjeta en Frida, oftewel Abba. Met Lay All Your Love On Me. Hartelijk welkom in het Gouden Oude Show, Studio 2. Ja, en ik ben dan ondergetekende Johan de Graaf.

blijft toch tijdloze muziek van deze dames en heren. Ongelooflijk wat hun hits hebben hun gemaakt. Oh. Ja, over hits gesproken, dit is er ook eentje. Hier zijn ze, de Fortunes.

0: Toen en nu.
1: Gewoon je beste vriend.
2: 1967.

luisteren een geweldige gouden oude plaat. Deze hit van de Golden Earring met The Sound of the Screaming Day. Het eerste gedeelte alweer van de gouden oude show, maar wel een mooie plaat, moet ik zeggen. Dat was deze van de formatie Black. Daarna niet veel meer van ze. Goed naar een mooie plaat, jaren 80, A Wonderful Life.

It's a wonderful, it's a wonderful life. Op een mooie plaats blijft hij toch van Black. Deze hit is ook gemaakt later in de jaren 70 door de formatie Santana. Maar deze kwam uit de jaren 60. Oh, iedereen kent deze plaat, denk ik wel. Het is de formatie Blind Faith. Met zijn ze... Met

de Kings, inderdaad. De Waterloo Sunset. Ja, die heb ook veel hits gemaakt. Ja, inderdaad. Als je er eens over nadenkt, de ene hit na de andere. Ja, deze formatie ook. Dat geldt ook voor hun, de ene hit na de andere. The Heaven Must Be Missing an Angel. Dat was toch wel de grootste hit. It Only Takes a Minute Girl, die hadden hun ook. En deze hadden hun ook. Ik heb het over de heren van Tavares.

Cele was dit met de La Cumbia. Was een lekkere plaat, moet ik zeggen. We gaan even meezingen met de Easy Beats hier in het programma met Hello, How Are You?

Maar het is ooit eens uitgebracht door Eddie Owens. Ja, dat is inderdaad I Remember Elvis Presley. Hij had ook een kleine hit mee met Hello, How Are You. Maar dit was toch wel een groot hit van de Eastbeat. We gaan even zingen in het te verstaanbare taal. Hè? Hier is Elvis Presley met Wiltura.

0: gewoon de mooiste. Van toen en nu. In de Gouden Ouwe Show. Met Johan de Graaf.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

zegt zo'n plaat waarbij je niet stil kan blijven zitten. Nou, dat doe ik dus ook niet. Ik zit lekker mee te wiebelen hier. Hier op de stoel in de studio. Ja, ik moet wel opletten, want anders breekt de stoel. Dat moeten we niet hebben. De Mavericks waren dit met Dance the Night Away. Dus ze gaan maar door, hè. Dat is ongelooflijk. Sommige artiesten willen gewoon niet stoppen. Maar ja, goed, er komt een eind aan het liedje. Dus ja, dan moeten ze stoppen. Dan begint de volgende, zoals deze. Hier is Chris Farlow.

out of time. Ja, je staat buitenspel, hè? Out of time. Een soort buitenspelregel met Chris Fargo. Even een kleine blik op ons studioklok, want wij moeten wel de tijd in de gaten houden of we alles wel op tijd kunnen doen. Ja, deze plaat is 7 uur 's ochtends, hè, altijd. Ja. Toen de tijd op Radio Luxemburg, natuurlijk. En ook op Miami Go was dit een ochtendplaat. En ook op

0: ik al zei, elke ochtend te beluisteren. Hè, om 7 uur 's ochtends, toen de tijd op Veronica, op Miamigo, op Luxemburg. En tegenwoordig ook op de 12,24 kilohertz. Luister daar maar eens naar om 7 uur 's ochtends. Dan hoor je deze plaat.
1: Jouw favoriete hits op een rij. De Gouwe Ouwe Show. Johan de Graaf.

0: Adam Veet was dat met What Do You Want? Het einde aan het eerste gedeelte van het...
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. En in het Noord-Hollandse Heiloer Bos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruik toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De Gouden Ouwe Show.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

voor dansen. Het tweede gedeelte is begonnen van de gouden oude show. Billy Haley en Comets met Rock Around the Clock. Ja. Och, de zees en de fans zitten alweer rechtop in hun stoel. Als ze deze plaat horen, hè. Wij houden stand, want Veronica moet aan land, inderdaad. Maar is toch een fantastische plaat. Hier is Cream met The White Room.

blijft toch een mooie plaat. Deze van Cream met de Y-Zoom. Over mooie platen gesproken, wat dacht je van deze plaat? De Cupid's Inspiration. We gaan lekker meezingen. Wat is echt zo'n radioplaat dit?

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's, geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

zingen, maar mee tot de laatste toon. Die goede plaat van Egbert Douwe. Kom uit mijn bedstee, mijn liefste, ja. Want deze plaat zingen we ook gewoon mee. Ja, dat zijn de gouden oude hits. Met Blood, Sweat and

Rooiblaas, Blood, Sword en Tears met de Spinning Wheel. We hebben echt even goed gezocht in het hitarchief en dan kom je de ene mooie plaat tegen en dan weer een andere mooie plaat. Ja, ja, ik heb maar 2 uur, dus ik moet ze een beetje selecteren. Hè. Deze komt in de show.

allemaal even klappen voor de Wolfman. Muziek uit de jaren 70 met de Guess Who. Nou, we zullen nog even blijven in de jaren 1970. Dit is precies 1970. Hier is Christine.

0: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier.
1: Johan de Graaf, de gouden oude show.
2: 1969.

Priscilla, lekker dametje van Jorg Mauwels, later een wereldhit, ook gemaakt door de Keizer en Dolls uit de jaren 70. Dit was Surround Yourself with Sorrow, maar dat heb je ondertussen wel gehoord. Dan gaan we over show deel 2. We zitten alweer halverwege, zoals deze plaat. Come back and shake me. We gaan meezingen.

Chic, mais ja, dame de Rotsen was dat in de show. Even lekker meefluiten, dames en heren. Kunnen we dat? Ja, ik kan dat niet, maar ik kan het niet. Maar er zijn heel veel mensen die dat wel kunnen en lekker mee gaan fluiten met deze plaat. Echt zo'n radioplaat, een Miami-plaat noem ik het altijd. Hier is het dame Jesu met haar tip voor de...

de trein met Crosby, Stills en Nash in de Americas Express. De trein heeft wel een tempootje, moet ik zeggen. Goed, station zijn ze zijn bij het station. Eindpunt, uitstappen allemaal en door met de reizen. Ja.

0: Muziek voor jong en oud.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: 1970. 70. 70. 70.

Die man blijft maar doorpraten. Dozy, Bicky, Mickin, dit is de mensen van Zabedak. Weet u dat nog? Maar dit was Jan Reed, Tonight, Today. Over hits gesproken. Hier is Neil Diamond. Ah.

geweldige plaat van Neil Diamond, The Kicklin' Rosy. Inderdaad, we gaan terug naar Radio Mi Amico. Hier is het Mi Amico strijdlied.

Mi Amigo strijdlied met onder andere Frans van der Drift en Nolberg. Joop Verhoeven en Peter Verdam in het koortje. Ik zing hem lekker mee van de eerste tot aan de laatste toon. De Mi Amigo Boys. Toch wel leuk als je ook het singeltje hier hebt liggen. Hè? Hier in de studio met de Mi Amigo Boys top. Nog een paar platen, dan is dat weer gebeurd. Hè? Ja, hier is George Cash.

De eindtune klinkt alweer. En dat is jammer, want dat betekent dat we aan het einde zijn van de show inderdaad. De gouden oude show met de lekkere muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80. Met ondergetekende Jon Graaf Studio 2. Het zit erop. Bedankt allemaal voor het luisteren naar het programma. Het was wel weer gezellig en ik zou zeggen tot de volgende week, waarin we een gloednieuwe aflevering. Inderdaad, dan doen wij het weer dunnetjes over. Goed, dankjewel. Tot de volgende week.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goede middag. Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Ja, blijft een prachtig nummer van Dionne Warwick. Hartbreker. Ik zie je nog zo zitten op een krukje in Nopop of Trostop 50. Whatever. Goedemiddag iedereen die luistert naar Radio Emmeloord via internet of DAB+ of de Middengolf. En ook Willem Keekstra, Dikkie Denkes, Jan Oosterveen, Gert Meppelink, Jeroen Wielaert en Wim van der Water.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, Joost Nuissel, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En volgens mij werd hij later ook ergens directeur van een of ander cultuurbedrijf. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl of telefonisch 0527 26 54 71.

Detroit Spinners. Het is Radio Emmeloord, DAB+, Middengolf en online. En alles is aan elkaar geknoopt. En hoeveel luisteraars we hebben, dat is helaas niet te meten. Maar het zijn er nogal wat.

0: Dit zijn de...
1: Uit het nieuws. Tientallen miljoenen Iraniërs hebben beperkt zicht op de gevolgen van de oorlog in hun land door de aanhoudende internetblokkade. Woningverhuurder Vesteda moet mogelijk duizenden huurwoningen verkopen. Veel investeerders willen hun geld terughalen. Er komt maar geen einde aan de stijgende brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. En de NASA-missie naar de maan is officieel begonnen nadat de 4 astronauten vannacht de baan om de aarde hebben verlaten. Het weer nog. Vanmiddag volgt vanuit het westen lichte regen en de temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. Vanaf maandag is er meer zon, het is dan vrij warm en waarschijnlijk blijft het tot donderdag droog. En tot zover het weer en de headlines.

Ja, ik word altijd een beetje weemoedig van dit nummer van Springwater, I Will Return. En Annelies bracht net weer lekkere vrijdagmiddagbroodjes. Dankjewel, Annelies. Iedereen, smakelijk eten.

Ja, Georgie Fame, The Ballad of Bonnie and Clyde. En het was natuurlijk volgens mij de titelsong van de film. Ja, het leek wel oorlog. En dit is Radio Emmeloord met Broken Wings van Mr. Wips. Mr.

Ja, de zingende vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard met Suzy. Of Hey Suzy. En dan moet ik altijd denken aan de Suzy wafels van Mi Amigo. De Suzy wafel. Ik kan niet zingen trouwens. En hier is Nick McKenzie.

toch wel een bijzonder nummer van ABBA. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Bij een ongeluk met 4 auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Ja, blijft een prachtig nummer van Dionne Warwick. Hartbreker. Ik zie je nog zo zitten op een krukje in Nopop of Trostop 50. Whatever. Goedemiddag iedereen die luistert naar Radio Emmeloord via internet of DAB+ of de Middengolf. En ook Willem Keekstra, Dikkie Denkes, Jan Oosterveen, Gert Meppelink, Jeroen Wielaert en Wim van der Water.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, Joost Nuissel, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En volgens mij werd hij later ook ergens directeur van een of ander cultuurbedrijf. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl of telefonisch 0527 26 54 71.

De Detroit Spinners. Het is Radio Emmeloord, DAB+, Middengolf en online. En alles is aan elkaar geknoopt. En hoeveel luisteraars we hebben, dat is helaas niet te meten. Maar het zijn er nogal wat.

0: Dit zijn de...
1: uit het nieuws. Tientallen miljoenen Iraniërs hebben beperkt zicht op de gevolgen van de oorlog in hun land door de aanhoudende internetblokkade. Woningverhuurder Vesteda moet mogelijk duizenden huurwoningen verkopen. Veel investeerders willen hun geld terughalen. Er komt maar geen einde aan de stijgende brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. En de NASA-missie naar de maan is officieel begonnen nadat de 4 astronauten vannacht de baan om de aarde hebben verlaten. Het weer nog. Vanmiddag volgt vanuit het westen lichte regen en de temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. Vanaf maandag is er meer zon, het is dan vrij warm en waarschijnlijk blijft het tot donderdag droog. En tot zover het weer en de headlines uit het

ik word altijd een beetje weemoedig van dit nummer van Springwater, I Will Return. En Annelies bracht net weer lekkere vrijdagmiddagbroodjes. Dankjewel Annelies. Iedereen, smakelijk eten.

Ja, Georgie Fame, The Ballad of Bonnie and Clyde. En het was natuurlijk volgens mij de titelsong van de film. Ja, het leek wel oorlog. En dit is Radio Emmeloord met Broken Wings van Mr. Wips. Mr.

Ja, de zingende vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard met Suzy. Of Hey Suzy. En dan moet ik altijd denken aan de Suzy wafels van Mi Amigo. De Suzy wafel. Ik kan niet zingen trouwens. En hier is Nick McKenzie.

toch wel een bijzonder nummer van ABBA. Tot na het nieuws van 1 uur.

poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

De Beatles met 8 Days a Week. En ik dacht dat Napoleon dat op 10 dagen wilde zetten. Dat moet ik al eens nakijken. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Blijft een mooi nummer van Men at Work. Nou, een ander. Vaak gedraaid hier, al hier in de bottom. Goedemiddag, Ed Agro, Aukje Zuidema, Hans van Dijk, Johan de Graaf en Jannes Punter.

Zonder twijfel een aardig nummer van Zonder Twijfel. 80.000 woorden. En hier is Shocking Blue.

Ja, ze traden ooit ook nog een keer op bij de muur in Berlijn. Ja, die muur die heeft 28 jaar gestaan. En die is nu al, geloof ik, 37 jaar weer verdwenen. Dus ja, alleen in Berlijn zelf kun je nog goed zien waar die gelopen heeft. Wat een rare wereld eigenlijk.

Nou, die brief die kwam vaak terug. Tegenwoordig hebben we allemaal e-mail en de post die gaat binnenkort om de dag bezorgen. En waarschijnlijk over een jaar eens per 3 dagen. En Annelies die is een paar dagen ziek geweest en ik ben zelf ook nog een beetje verkouden. Dus ik doe een beetje rustig aan in dit programma.

De headlines uit het nieuws. Het RIVM verwacht weinig overlast van paasvuren die dit weekend worden aangestoken. Kuwait beschuldigt Iran van een nieuwe aanval op een energie- en ontziltingsinstallatie in het land. Daarbij is schade ontstaan. Richard R., ook wel bekend als Rico de Chileen, is dinsdag in zijn cel aangehouden voor poging tot uitlokking van twee liquidaties. Dat bevestigt zijn advocaat vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het westen en noordwesten af en toe regen. In het oosten en zuidoosten kan de zon nog even doorbreken bij 9 tot 12 graden. Later vandaag breidt de regen zich overal uit. Vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het

Ja, Pat Clark zou Simon Tate zeggen. Petula Clark, Monsieur. 1962 in het Frans. Ja, ze zong in allerlei talen. En dit is Melanie.

Mark Knopfler, Emmylou Harris, Beach Bombing. Nou, ik weet niet, maar ik hoop toch dat het een beetje warmer wordt. Volgende week waarschijnlijk wel. En dan is het eindelijk zomer 2026.

Bottoms Up van Middle of the Road. En dat was het dan weer voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug maandag om 12 uur. Maar ook zondagavond om 9 uur. Ik wens u nog een heel prettig weekend. En graag tot de volgende keer.

0: Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. Dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van...
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: plaats staat op nummer 40 in de historische top 40. Vorige week op 28, na 8 weken is de koekop voor Jean-Michel Jarre. Maar we zouden daar nog Equinox krijgen, his concert in China en nog veel meer andere mooie synthesizer muziek. Een hele goede middag, dit is Radio Emmeloord. Het is 6 augustus in het jaar 2022. We gaan 45 jaar terug in de tijd. Oftewel de top 40 van week 32 in het jaar 1977. En fijn dat je erbij bent.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: Crosby's and Good Music, The Face of Love in de vierde week. Oh jee, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Vorige week nog op nummer 37, deze week op nummer 39 in die prachtig mooie hitlijst van wel 45 jaar geleden hier op Radio Emmeloord.
1: Is de historische top 40.

gewoon lekker gezellig blijven dansen. Absoluut geen probleem. 38 afkomstig van 29 in de vierde week Radio Veronica Top 40. Got to give it up. Dat is muziek van Marvin Gaye.

negende week Nederlandse topver, de Veronica Unlimited. De derde alarmschijf in deze historische hitlijst. 6 augustus 1977, Veronica Unlimited. And what kind of dance is this? En deze plaat werd enorm gepusht destijds door Radio Miamico. Vanaf het radiozendschip de MV Miamico. Zodanig gepusht dat hij in de hitlijsten kwam. En ook gedraaid moest worden op Hilversum 3. Weliswaar zonder de Veronica jingles erin. De

plaat trouwens. Muziek van Space, nieuw binnen op nummer 35. Radio Emmeloord op DAB+. AM747 en uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. En ook deze plaat is een nieuwe binnenkomer in die top.

Zou je misschien afvragen, wat bedoelt hij nou allemaal? Nou, het zijn allemaal platen die een beetje op de terugweg zijn. Een beetje zonder. Die volgorde, die twee nieuwe binnenkomers, die zijn uiteraard op de heenweg. Hè, maar nog niet zo'n enorme stip. Vijf weken lang in de historische top 40, deze week op nummer 33. En dat schuifelt terug, want hij stond vorige week op 32. Radio Emmeloord met een prachtige mooie historische top 40 op deze zaterdagmiddag. Hoor je wat herrie op de achtergrond? Ik presenteer live vanuit Tisza Igor in Hongarije. En dat is op zich helemaal niet erg, hartstikke leuk zelfs. Maar het is hier 37 graden op dit moment, dus de airco staat aan.

nummer 31, KLM Lichten. Helaas ook op de terugweg, vorige week op nummer 26, deze week op 31. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Middengolf 747 vanuit het mooie Friesland. In de Noordoostpolder op DAB+. En waar je ook bent, wat je ook doet, wereldwijd. www.radioemmeloord.nl.

elke zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.

Zeg, is er een waanzinnige nieuwe binnenkomer op nummer 29 in deze historische top 40? Conto Sante. Nana Mouskouri. Nieuw binnen op nummer 29. En deze, oh, deze hebben we destijds ook veel gedraaid op de vrije radiozenders. Casey and the Sunshine Band. Lekkere, vrolijke, niets aan de hand muziek. Keep it coming, love, with love, peace and good music. This is Radio Emmeloord on AM 747.

top 40 van 6 augustus 1977. Keep it coming, love. Mag dat wel, hoor. Gewoon die lekkere foute muziek. Gewoon niets aan de hand muziek die we destijds zo graag draaiden op de diverse vrije radiozenders.

10 plaatsen winst in deze historische top 40. 6 augustus 1977. Lady O, Neil Diamond. Hij heeft alle rechten van deze plaat verkocht aan zijn platenmaatschappij. Dus hij verdient er geen geld meer aan dat wij hem draaien hier op Radio Airport. Maar desalniettemin, het is toch een waanzinnig plaat. En je hoort hem hier op de Middengolf AM 747.

0: Singer. Wat een heerlijke muziek hier op Radio Emmeloord. Wil je weten op welke plaats deze stond? Op nummer 25, vorige week op nummer 20 in de achtste week.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met...

0: tweede uurtje historische top 40 op Radio Emmeloord DAB+, de middengolf 747. En wereldwijd via www.radioemmeloord.nl, de George Baker Selection. Nu ben op nummer 22, het nummer heet Maria. Fijn dat je afgestemd staat en afgestemd blijft op Radio Emmeloord, want we hebben nog 2 uur lang gerichte hitgevoeligheid.
1: Hits van toen op een rij. Dit

0: en welgekom in het linkerrijtje van de historische top 40 zelf. Pity Lucifer op nummer 19, vorige week op nummer 16, op 20 See You When I Get There van Lou Rawls. 6 weken lang in de historische top 40, ook op de terugweg. Vorige week op nummer 19, deze week op nummer 20. En we zijn toegekomen aan de allerhoogste nieuwe binnenkomer in deze historische lijst.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

goed zelf weet wat je ermee doet. It's your life. Smokey in de historische top 40, de zesde week. 10 plaatsen verlies. Vorige week nog op nummer 7, deze week op nummer 17. Zonde, dat is een hele mooie plaat. Daarvoor hoor je de hoogste nieuwe binnenkomer. Op nummer 18 in I Feel Love van Donna Summer. Er staan 2 Nederlandstalige platen in deze historische top 40. De top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 16, afkomstig van 12. Dit is Rob de Nijs.

belangrijkste positie van deze prachtige plaat als nummer 3 in de historische top 40. Rod Stewart, and I don't wanna talk about it. Deze week vinden we op nummer 15, afkomstig van 10 in de 8e week. Nederlandse top 40. De top 40 die vroeger de Radio Veronica top 40 heette tot 31 augustus 1974. En daar dus de Nederlandse top 40 werd. Een minuut of 5 over half Radio Emmeloords met een historische top 40. I don't want to talk about it. Gaan we nog eventjes verder over heel veel. Volgens mij zit er helemaal klaar mee. Rod Stewart op nummer 14, afkomstig van 21. De Boss Keks in de 3e week notering. Het Lido Shuffle.

0: warm schijf. Vorige week kwam hij binnen op nummer 22, doorgestegen naar nummer 11. Met een super, super, super stip in deze historische top 40. Angelo. En je hoort hem hier op Radio Emmeloord AM747 voor Friesland en verder buiten. Of DAB+ in de Noordoostpolder en uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker, the meanest cat from old.

fijne klank hier op Radio Emmeloord. De Big, Big, Big Billy Sue. Deze week op nummer 9 in de derde week. De Nederlandse top 40 vorige week op nummer 15. En je mag maar gewoon Peter Witten hoor. Of Sint-Pieter. Ik vind het helemaal goed.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat meldde Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van de Geest. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje.
0: De historische top 40 met Peter de Wit.
4: Hey, Jim!

beetje bijzondere uitvoering van deze prachtige plaats van Dillinger en Cocaine in My Brain. Vorige week op nummer 9, deze week op nummer 6 in de historische top 40. Het derde uurtje op Radio M wordt een hele goede middag.

gaat niet snel, maar wel gestaag. Mama, mama, Sita. Eén plaatsje winst in de historische top 40 muziek van de Guys and Dolls. Radio Emlo 2747 DAB plus U naar U de wereld rond. www.radioemlo.nl. Het is een minuut of acht over heel geworden alweer. Ik kijk nog even naar deze top 40. Er staan nog een aantal hele leuke platen in. De nummer 1 is stationair, nummer 2 is stationair en nummer 4 ook stationair op de vierde positie. Bent zonder naam een oud alarm schreef in de vijfde week Nederlandse top 40.

Bachelor op nummer 3. Johnny Kitter Watson en Real Mother 4, yes. En op nummer 4 stationair, de band zonder naam. Het wordt een beetje saai, want ook nummer 2 staat stationair in de vaderlandse hitlijst. Mr. Walkie Talkie, Be My Bookie, a Wookie Baby.

0: deze top 40. Hier mijn boekie baby van Mr. Walkie Talkie. Een plaat die heel veel gedraaid heeft destijds op Radio Miamigo. En 2 weken geleden met een super stip binnenkwam in de Nederlandse top 40. Op de achtergrond hoor je nog nummer 1 en Yes Sir I Can Boogie. 7 weken lang in de Nederlandse top 40 en stationair op de eerste positie. Welkom, dit is Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent. Nog een minuut of 40 over voor nog heel veel leuke tipparadeplaatjes.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

40 en de tipparade van 50 jaar geleden op Radio en Woord. 6 augustus 1977 werd deze top 40 uitgezonden. Op nummer 20 hoorde je vorige week nog op 23 Main Street op Circuit samen met de Silver Bullet Band. We moeten helaas een paar platen overslaan, anders dan komen we nooit uit met de tijd. Het is 15:15. Welke gaan we maar overslaan? De Hollies slaan we over. Mariska Veres, Adriaan Wolf, Nico Haak, die draaien we wel eventjes. Op nummer 16, afkomstig van 26 in de derde week.

Ik heb meezingen. Michael Robertson, bekend van de onder andere The Music Died. Het nummer heette In The Sand op Radio Emmoord. Historische top 40, het historische tipparade nog tot 6 uur vanavond. They're All Dead op nummer 14 slaan we over. Net als een aantal andere platen. Ik vertelde net al. We hebben een beetje tijd tekort om alle platen te rijden van de historische top 40 en de historische tipparade. Ik wil gewoon even een paar plaatjes overslaan. De zangeres zonder naam.

wijnlijstjes zonder naam. Ik denk, hoe kan dat nou? Even kijken of je wakker was natuurlijk. Hè. Tot zover, vrienden, de top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden.

afkomstig van een 3-dubbel LP, Thank God It's Friday. I found love, now that I found you. De alarmschijf voor deze hele komende week. Dat is een heerlijke muziek. Lekkere foute disco wordt wel geroepen, maar dat maakt niet uit, want we hebben er wel van genoten. Ik heb die LP nog liggen, die 3-dubbel LP. En heel af en toe gooi ik op de draaitafel. En dan is het toch wel even leuk om terug te horen. Goed, tot zover dus de tipparade en de top 40 van 45 jaar geleden. 6 augustus 1977. Volgende week ben ik weer met een top 40 en een tipparade. Maar dan gaan we 50 jaar terug in de tijd. En verder zou ik zeggen, met heel veel plezier blijven luisteren naar Radio Emmeloord. Als het goed is, hoor je zometeen René van Abel op de radio. Blijf gerust afgestemd van de komende veel meer leuke programma's. Dit is Radio Emmeloord op Middengolf 747.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Get up.

3 minuutjes over 5 uur. Hartelijk welkom in alweer een nieuwe uitzending van Hitwriters op vrijdag, de 200.

uitzending al bezig zijn. Als je eens goed gaat rekenen, hoeveel jaar is dat intussen, Jos? Ja, ik vermoed vierde jaargang toch wel moet het zijn. Als je weet dat er 52 weken zijn in een jaar.

Ik heb even zo'n beetje zitten redeneren, een beetje zitten opzoeken en zo. Een beetje uitgerekend uit mijn hoofd. 52 weken, zei ik zo, net in een jaartal, dat klopt toch wel. 236e uitzending, dus dat betekent dat we aan de vijfde jaargang bezig zijn in deze Gitriders op vrijdag. En het is ook vandaag een hitterecord gesneuveld, als je het mij vraagt. Ja. Ik vermoed de warmste, ja, ik zou goed kunnen, de warmste vrijdag van 2026. Oh ja, niet te vergeten eerst merci aan de voorgaande collega's te zeggen. Dankjewel, lieve mensen, daarvoor. Hier bij jouw Hit Radio. Sinds deze morgen 7 uur zijn die mensen al in de weer. Het goede gesproken programma, zeg maar. En wij doen er nog een schepje bovenop. We gaan door tot 7 uur vanavond in deze Hit Riders Show. En alweer een drukke show, als je het mij vraagt, want er is ook een nieuwe tipper van de week. En er moet even iets rechtgezet worden wat betreft de keuzeplaat van de luisteraars. Want we hadden sinds dinsdag de keuzeplaat, de Laureate beter, online gezet. Voor het stemmen. En wat bleek, de datum klopte niet. We hadden 7 augustus geschreven. Dus wat deed Jos dan? Maar zetten we maar een nieuwe poll online. En die staat dan wel voor het programma van vandaag. 14 augustus. Maar nu zie ik dat er een heleboel mensen ook nog gestemd hebben in de poll van die voor 7 augustus. En een heleboel mensen in de poll voor 14 augustus. Dus daar gaan we straks een mouw moeten aanpassen, Jos.

0: The weekend is here, and it's great to have you off. This is Hit Riders on Friday.
1: Beeld u in, lange week geweest. Het is vrijdagavond. Weekend gaat beginnen en je denkt, ik ga vanavond niet koken. En dan begint de horror. Er ontbreekt iets. Ik durf dat hier eerlijk zeggen, ik heb daar al voor gehuild. Dat is echt iets, ja, ik weet het. Maar het overkomt mij ook wel heel vaak. Oh my.

via THB+ zijn we te beluisteren via AM op 747 in Nederland. Noord-Nederland is het dan. Bij Radio M Loord. In Zuidoost-Vlaanderen kan je ons beluisteren via Radio Dendergold, Radio Grootgelder. En ook via het vertrouwde YouTube-kanaal van Hitriders. Maar het is pas vanaf 7 uur dat dat online komt voor de mensen die het programma mochten gemankeerd hebben, zeg maar. Een hele

0: Zo, met een geweldige grote portie soulmuziek. Of kunnen we ook misschien zeggen dat het dance classics waren? Je kan ook natuurlijk. Johnny Guitar Watts en A Real Mother for You. En deze James Brown met Sex Machine. En ik had een vraagje aan onze luisteraars. De mensen die nog geen lid geworden zijn van onze gratis Facebookgroep Hit Riders. Ja, die kunnen dat dus nu doen, want we zijn in de buurt van 900 leden. En ik ga nu onmiddellijk ook meegeven, degene die 900ste lid wordt, die krijgt van ons een speciaal geschenk. Dus ja, ik zou zeggen, als je het nog niet gedaan hebt, doe het dan nu, meteen op deze eigenste moment. Hit Riders, de Facebookgroep, gewoon gratis lid worden. Ja. En zo ben je altijd op de hoogte van het reilen en zeilen hier op vrijdag. Get up. Als eerste nog wel, ja wel. Get up. Get on up. Get up. Get on. In deze show ook terug een nieuwe tipper, zei ik zo net al. Er is ook een keuzeblad van de luisteraars. Jacqueline komt langs met de rubriek Wat eten we vandaag. En ook onze collega Bart van Leeuwen komt even langs met plaat en zijn verhaal. Er is een jukebox klassieker en er is een oude popcorn klassieker. Wat moet je nog meer hebben, zou ik zo zeggen?
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen al de hits hoor je hier. Hit music and more.
2: De buik erin! I've been thinking about what you have done to me.

je geweldige gitter wel uit die goede oude 80s. Porn on Blondes. I say, hey, Jos, what's going on? Niks, helemaal niks, jongen, er is niks aan de hand. Nee, we zijn gewoon programma aan het maken tot 7 uur vanavond gaan we door, ja.

The Foundations, 1968. Back on my feet again. En alsof het nog niet genoeg is, gaan we nog een heel poosje dieper terug in de tijd. Naar 1961.

0: Ja, lieve mensen, ik moet iets bekennen. Toen deze plaat opgenomen werd, was ik nog niet geboren. Dus je kan je voorstellen. Dus 1961, een van die eerste grote hits voor Niels Sedaka. En die hoorde Little Devil.
1: Jos van den Bos, hit tip.
0: Ja, het grote geweld komt op je los. Hier is Rutger van Barneveld.

0: Oscar van Barneveld, onze tipper van de week deze week. Zomer, zon en strand. En weet je nog wel, vorige week hadden we in onze keuzeplaat van de luisteraars Dalida met Gigi Lamoroso. Wel, kijk, dit nummer van Rutger van Barneveld komt ook van een nummer dat origineel afstroomt van Dalida. Zo zie je maar. Alle nieuwtjes, alle weetjes kom je te weten hier in deze Hit Rider Show, de 236e uitzending van...
1: Welcome to Hit Riders with Josh and Dan Boss. He knows nothing about driving, but he knows everything about the best music of the past 60 years. Unleash the beast and enjoy your evening.

vrijdagavond 14 augustus 2026. En dag die nooit meer terugkomt als hij voorbij is, neem dat van ons aan. Dus wat moet je dan doen? Genieten van het moment nu. Zit je in de wagen, ben je op de baan, wees voorzichtig, hou je ogen goed op de rijweg. Maar intussen kan je wel luisteren via jouw mobieltje, via Bluetooth eventueel doorsturen. Ja, het kan allemaal, dag van vandaag. Als je 4G of 5G hebt, is dat eigenlijk toch geen probleem. En ik zei zo net van die plaat van Dali daar wel, kijk, ik kon het me niet laten. Ik ga ze toch eens even aan jullie laten horen.

Dari dir Lada, zo hoor je waar onze Nederlanders de mosterd schalen voor de nieuwe single. Maar hij mag er wel zijn en we kozen hem deze week als tipper van de week in deze Hitrider Show, de 236e uitzending. En weet je nog wel, een paar weken terug draaiden we nog die geweldige speciale versie gemaakt van deze hit van Harold Melvin en de Blue Knots. Maar deze keer gaan we voor het origineel. Zet je schrap, want hier is Harold Melvin en de Blue Knots met Don't Leave Me This Way.

0: heerlijk nummer. Dat is wel gezellig, jongens, op deze vrijdagnamiddag. Op deze 14 augustus 2026. Dat zijn zo van die platen die je toch wel iets doen hoor. Harold Melvin en de Blue Notes en Don't Leave Me This Way.
1: Play only the best music in the world. This is your number one. The station with the
2: best music.
3: I love the music.
4: Best music.

0: één van deze drie dames stond twee weken terug nog op de mainstage op de Lokerse feesten. Diana Ross. Inderdaad, lieve mensen, de Holy Supremes. En die geweldige long version van Stoned Love. Ja, en er is deze week ook iemand jarig geweest, Mark Knopfler. En vandaar deze platenvergal met dank aan Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De televisie staat aan en ik zit te kijken naar een programma met schrijvers die over hun boeken praten. Een van hen is een vrouw die me doet denken aan jou. Ze heeft een boek geschreven over de heilige maagd Maria en daar vertelt ze over. Omdat ze zo op jou lijkt, blijf ik hangen bij het programma. De schrijfster vertelt op rustige toon waar haar boek over gaat en af en toe kijkt ze recht in de camera met haar mooie ogen. Het is precies diezelfde blik die ik zo vaak in jouw ogen mocht zien. Het verschil tussen haar en jou is dat jij nog nooit van je leven een boek hebt gelezen. Maar toch, de manier waarop haar haar langs haar gezicht valt en zoals ze af en toe met haar handen door die lange blonde lokken gaat, het is allemaal precies zoals jij dat ook altijd deed. Het waren mooie momenten die we samen beleefden. Alleen word ik ook weer meteen herinnerd aan de dag dat het allemaal ophield. Tja, toen brak er een heel andere tijd aan. Ik hoor de schrijfster over zichzelf vertellen, over haar rijke vader en dat ze zo op hem lijkt. En over haar moeder die jazzzangeres was. Dat je dat ooit nog eens op tv zou mogen vertellen, mompel ik in mezelf. Want jij kon vroeger niet eens je eigen naam schrijven en nu ben je dus toch aardig terechtgekomen. Sinds je bij me weg bent, heb je voor jezelf gekozen. Je hebt je leven met mij zelfs op papier gezet. En nu zie ik je jaren later weer terug op tv. Je bent het. Ik hoor hoe je over mij begint te vertellen. De vuile was, die hang je nu dus buiten. En ik zit te kijken naar een vrouw die ik uit een ver verleden ken. En jij... jij straalt in het licht van de studiolampen. Jij, als beroemde schrijfster op tv.

0: Vincent Vergaal, waarvoor dank aan collega Bart van Leeuwen. Je hoorde de Dire Straits en Lady Rider met frontman en liedzanger Mark Knopfler, die deze week woensdag jongstleden 77 kaarsjes mocht uitblazen. Mark Knopfler is de stem in het gezicht van de Dire Straits, dat zal u onderhand waarschijnlijk wel weten. Je hoorde hem ook met grote hits zoals Sultans of Swing en The Walk of Life, So Far Away en zo meer. Intussen is Jacqueline ook binnengewipt hier in de studio. Hallo Jacqueline, zeg eens wat.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Goedemiddag, fijn jou te horen. Het is even voor 6:00. In het tweede deel kom je waarschijnlijk wel terug met de rubriek Wat eten we vandaag? Is het niet, Jacqueline?
1: Ja, maar het is hier wel een tropische warmte.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Het is hier enorm warm. Gelukkig hebben we hier airco aanstaan, Jacqueline. Intussen hoorde je muziek op de achtergrond al van de Bee Gees. Misschien gaan we even die plaat opnieuw herstarten. Zou dat niet goed zijn? Ja, kijk eens aan. Zo, Jacqueline, straks kom je terug aan bod hier. En dat zal om en bij 6:15 zijn, veronderstel ik.
1: Ja, dat zal zoiets zijn.
0: Oké, tot straks dan, Jacqueline.
1: Tot straks.
0: Tot straks, hier zijn de Bee Gees. Enjoy talking. En intussen maken wij graag van de gelegenheid gebruik om jullie uit te nodigen.

0: 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Vastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Do right here is go back. Way back. Back into time.

0: dat plaats die niet weg te denken is in de gouden oude, zeg maar. De Barokkes. Such a Get. 1966.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.

0: En u hoort het goed, lieve mensen. 2 jaar oud was ik toen deze plaat een hit was. De Pied Piper.
1: Weer of geen weer, Jules van den Bos is er weer.
0: Ja, het is nog warm, vind je niet? Gelukkig hebben wij hier airco aanstaan in de studio, want anders zou het niet te doen zijn. Het is buiten gemiddeld geit nu. We keren terug naar 1975 met deze Elvin Bishop. Fool around and fall in love.

Kijk, gedraaid werd destijds op de zeezendradio's. Waaronder ook bij Radio Miamigo, weet ik nog wel. Elvin Bishop uit 1975. Pull around and fall in love. En ik kijk even op de klok, het is 6:13. Ik heb tussen terug een beetje drank gekregen van Jacqueline. Dus je kan er weer tegenaan tot 7 uur vanavond. Maar als je natuurlijk veel drinkt, dan moet je ook regelmatig naar het toilet. En dat is natuurlijk minder aan

Ja, een plaat die ik destijds grijs gedraaid heb. Ja, nee, dat van ons samen hoor. Op verschillende trouwfeesten en zo meer. Ja. Ik was bijna elke week weg. Elke week trouwden er mensen. En dan vroegen ze deze plaat aan van After All met If You Need Me 1973.

Onze shoebox klassieker deze week, George Baker Selection en Morning Sky. En ik denk altijd zo op een dag als vandaag aan de mensen die nu van hun werk komen, die moeten met de trein naar huis komen. Ja, wat doen die? Ja, die nemen dan de trein uiteraard. En die zetten waarschijnlijk ook wel een beetje oortjes op of zo, wie weet. Ja, de GSM in de hand. En misschien luisteren ze nu naar Hitfinders. Laat ons eens iets weten.

0: Ja, we draaien hem heel speciaal voor alle pendelaars die nu op de trein zitten en misschien aan het luisteren zijn via hun mobieltje. Het zou goed kunnen natuurlijk, laat het ons gerust weten in onze Hitriders Facebookpagina. Of via de Facebookpagina van Jos van den Bos kan het ook altijd. Van waar zijn jullie aan het luisteren? Dat zouden we toch wel eens graag willen weten. Je hoorde de Doobie Brothers en de Long Train Running. En we moeten eens meer Vlaamstalig draaien. Dat hoor ik al regelmatig. Dat gaan we nu goed maken.
1: Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaarsstudent. Af en toe serieus en soms wel wat pikant. Morgen kon er iets meer lachen en zingen is plezant.
2: Ik zing ze met mijn ogen op de doel, de broek van...
0: Ja, maar dan moeten we natuurlijk wel opletten dat de plaat goed start natuurlijk. Want ja, we hebben dat nogal voor gehad door de warmte dat een bestandje ergens een beetje blijft kaperen. Maar we gaan een tweede poging wagen.
1: Er zijn zo van die lekes die adeder je nog kent.
3: Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaarsstudent.
1: Af en toe serieus en soms wel wat pikant.

0: Je hoorde de Antwerpse coverband Voortakt en een medley op een nummer van The Strangers. Ja, en ik zei het zo net in het programma al in het eerste deel dat we een probleempje hadden met de keuzeplaat van de luisteraars. Wat betreft de datum die niet klopte eerst. Dus ja, er waren al een heleboel mensen aan het stemmen op de poll die eigenlijk de datum van 7 augustus kreeg. Maar ja, eigenlijk moest dat 14 augustus zijn. Maar ik heb goed nieuws, we gaan het oplossen. We kunnen het oplossen eigenlijk. Want ik zie in beide polls komt als hoogst genoteerde Genk Wijnhaard en de Human League naar boven. Dus dat wil zeggen dat we de kerk in het midden gaan houden. En we gaan uit beleefdheid, want Genk Wijnhaard is deze week opgenomen in het hospitaal, heb ik vernomen. Dus we gaan uit beleefdheid Genk Wijnhaard als eerste draaien, als jullie dat goed vinden. Maar intussen kan ik toch nog wel eens even goed meegeven wat de stand eigenlijk was in de poll. CCR Lodi uit 1969 kreeg 31% van de stemmen. Dan Genk Wijngaard. Nu kijk ik op het lijstje van 14 augustus weliswaar. Genk Wijngaard, 35% van de stemmen. En de Human League, 33% van de stemmen. Dus eigenlijk doe ik niks verkeerd als ik Genk Wijngaard als eerste draai. Maar ook wel een klein beetje uit eerbetoon voor de artiest uit Nederland, Genk Wijnhaard, gaat deze week lopen met de pluimen en is dus ook deze week.
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

26%. Nee, dat kan niet, Jos, wat hier nu vertelt. Nee, je moet op de goede kijken, die van 14 augustus. Inderdaad, 35% van onze luisteraars stemden op deze Henk Wijnhart en met de vlam in de pijp. En hij is dus de winnaar deze week. Als tweede komt aan bod dit nummer van The Human League. En daar heb je terug die plaat die gaat overgaan, zeker? Het is niet waar, toch? Nee, kijk, hij doet het ook niet zoals het moet. Dus we gaan hem even herstarten, Jos. We gaan hem even herstarten, zo. Misschien lukt het nu wel. Ja, en kijk even in de poll. Human League dus komt als tweede aan beurt met Don't You Want Me. Nummer uit 1982. Hopelijk blijft de plaat het nu goed doen. En zijn die luisteraars ook tevreden?

A Human League uit 1982. Goed voor 33% van onze luisteraars hun stem. Als we dan voortgaan op de poll van 14 augustus weliswaar. Want in de poll van 7 augustus zou het iets anders uitgekomen zijn. Maar al bij al komen de twee platen toch wel aan bod die de meeste stemmen kregen. Genk Wijnhaard ging lopen met 35% van de stemmen. En de Human League ging lopen met 33% van de stemmen. En ik geef toch nog graag eens even mee wie die mensen eigenlijk allemaal waren die er gestemd hebben op de Human League. Dat was onder andere Rita Triest, Hans Beres. Ik noem er een paar op. Maggie Galle, ook Pieter Bellion, Tom Peters, Herman Sonk, Ben Doornbos, Gerda Beter-Skonjans, Alain Goubert, Petra van de Winkel, Marian van Bellen, Chris Meganken, noem maar op. Zoveel andere grote mensen die er allemaal stemden op onze keuzeplaat van de luisteraars. En wie er vorige week uitviel, weet je nog wel. Vorige week viel er ook een plaat uit, net als deze week. En dat was toen deze van Andy Williams. En we kregen zoveel berichtjes van mensen die vroegen: Jos, wil je die plaat alsjeblieft eens draaien?

De plaat die er vorige week uitviel, Andy Williams en Oh Oh What A Kiss. Het kwam uit 1966, maar kwam net ietsje te weinig stemmen. Ietsje te weinig stemmen tekort eigenlijk om gedraaid te worden in de eerste of de tweede rij. Vanaf nu gaan we altijd de plaat die er de vorige week uitviel.

0: Ja, het is toch zo'n schone dag, nietwaar Jos? Ja. A lovely day. Je hoort de muziek van Bill Withers. Een echte dance classic als het ware. En ik zei tussennet al, vanaf volgende week draaien we altijd de plaat die dus deze week niet aan bod kwam in de drie laureaten, de keuzeplaat van de luisteraars. Dus die plaat die niet gedraaid werd vandaag, die komt volgende week aan bod. Dus dat betekent dat we volgende week CCR, Creedence Clearwater Revival draaien. En dat met het nummer Lodi uit 1969. Dat vandaag iets of wat te weinig stemmen kreeg in onze poll. Volgende week dinsdag staat er terug een nieuwe poll online. En hopelijk deze keer onmiddellijk met de juiste datum. Zodat we geen problemen meer krijgen met wie of wat komt nu aan bod om als eerste gedraaid te worden. Intussen is het 7:14. Het is tijd geworden voor dit.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: hallo, goeiemiddag Jacqueline. Hartelijk welkom in de 236e Hitriders op vrijdag. Was u ervan zich van bewust dat we al de 236e uitzending aan het draaien zijn vandaag?
1: Ja, zoals ik was er mij al van bewust.
0: Ja, jij wist dat. Jij houdt dat allemaal goed bij.
1: Ja, ik had al een keer gekeken.
0: Ah, je had het al gezien. Ja, natuurlijk, de mensen die het volgen op het YouTube-kanaal Hitriders, die zien natuurlijk dat we vorige week de 235e uitzending gebracht hebben. En die komt dan ook straks na 7 uur hier online op ons YouTube-kanaal. Maar genoeg daarover gezegd. We zijn hier nu voor de rubriek Wat eten we vandaag? Jacqueline, vertel.
1: Ja, dus ik heb voor vanavond lekkere Oostense hamelkroketjes voorzien. Mm-hmm. Met stokbrood daarbij en een lekker fris slaatje daarbij. Oh. En als dessert een koep vers fruit heb ik ook voorzien, omdat het toch redelijk warm is. Dus mm-hmm. Het is tropisch warm en ook een beetje lichter eten voor ons maag.
0: Ja, inderdaad, het is tropisch warm. Als je moest weten hoeveel graden het nu nog buiten is, Jacqueline. Ik denk dat je hier achterover valt op je studiostoel. Ik denk dat we veruit tegen de 35, 37 graden gaan nu.
1: Ja, ik denk dat ook.
0: Ja, zeg Jacqueline, hoe is het intussen al bevallen met de jacuzzi?
1: Heel goed, ik heb er echt al van genoten.
0: Ja, ik heb het gehoord. En er zijn nog mensen die er al van genoten hebben, heb ik gehoord.
1: Ja, maar ik heb wel de jacuzzi een beetje, de temperatuurtjes een beetje minder gezet, ja. Want het is wel te warm anders.
0: Ja, want eigenlijk, ik heb er weinig of geen verstand van, maar hoeveel graden moet het water normaal zijn? Want ik had me laten wijsmaken om hem bij de 37 graden, maar klopt dat wel?
1: Ja, normaal moet het 37 graden zijn, maar nu heb ik het toch een paar graadjes verminderd.
0: Ja, en hoeveel graden staat hij nu, Jacqueline, weet je het?
1: Ja, een beetje zo.
0: Een beetje minder.
1: 35
0: graden, ja, dat is nog genoeg. Als je weet dat de lichaamstemperatuur 37 graden is. En als je er dan in gaat, wil je toch wel een klein beetje verkoeling. Zeg Jacqueline, drink jij dan ook een glaasje terwijl je in de jacuzzi zit?
1: Ja, gisteren heb ik nog een glaasje champagne gedronken.
0: Oh, zeg Jacqueline, ik heb iets heel speciaals voor jou. Er staat een plaat klaar voor jou. En ik hoop dat je hem gaat leuk vinden. Ja, helemaal Hollands, zo noemen het duo zichzelf. En de plaat noemt Jij bent het helemaal. Dat is wat ik wou zeggen, Jacqueline. Jij bent het helemaal.
1: Dat is fijn om te horen.
2: Ik zag jou
1: dag,
2: zitten op het terras.
0: Dag Jacqueline, dag Jacqueline. Dag. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Ja, ik draai hem eigenlijk heel speciaal voor Jacqueline. Zeker soms koffiedame. En sinds een paar weken ook ons duo-presentatrice. Althans toch wat betreft de rubriek Wat eten we vandaag? Het is toch zo'n lief mens, nietwaar? Die Jacqueline. Jij bent het helemaal, Jacqueline. Ja, heel speciaal gedraaid voor jou.
1: Dit is hitmuziek met Jos van den Bos. Hits, tips en gouden ouwe.
0: Ja, in Vlaanderen bestaat er zoiets als zomergids.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

deze stond bij de 20 laureaten voor de zomerhit te winnen. En morgenavond gaan we het weten, want dan wordt het uitgezonden op de VRT, de Belgische televisie, zeg maar. Maxime en Babette en hoe dan ook. En dat is eigenlijk voor mij ook wel de grote winnaar.

Ja, als je dit hoort, dan weet je dat we toe zijn aan het afscheid voor vanavond. Wat betreft deze 236e Hit Riders op vrijdag. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Maak er nog een gezellige avond van. Een zwoele avond, zeg maar. Doe eens een lekker terrasje. Neem er de radio de als het ware bij. En zo hoef je niks te missen van al die leuke muziek die er nog volgt na ons hier na 7 uur. Bij al onze collega's hier. Bedankt ook vanwege Jacqueline om te luisteren. Volgende week gaat zij er ook terug bij zijn, heeft zij mij beloofd. Dus ja, daar heb ik geen twijfel over. Wij gaan er zeker ook bij zijn. En deze week ook al trouwens vanaf dinsdag terug met een nieuwe keuzeplaat van de luisteraarslijst. Met 3 laureaten, 3 favorieten waarop jullie kunnen stemmen. Dat was het wat betreft deze 14 augustus 2026. Ik vermoed ook wel de warmste vrijdag-uitzending van 2026. Althans, wat betreft hier bij ons in de studio toch. Als je weet dat de platen hier al overspringen, dan zegt het toch wel genoeg. Wij gaan eruit met deze grote klassieker. De Animals mogen het hier afsluiten met hun hit uit 1964. The House of the Rising Sun. Tot volgende week vrijdag, dan zijn we er weer. Groetjes!

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is de number one show met alleen maar nummer 1 hits het komend uur.
3: Wij super hit! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

284, dat is het nummer van de number one show waar je ditmaal naar luistert. Het programma met louter nummer 1 hits, zoals die je net hoorde van Johnny Kidd and the Pirates uit 1960. Johnny Kidd and the Pirates was een Britse rockband die bestond tussen 1959 tot Kidd's plotselinge dood bij een auto-ongeluk in 1966. Johnny Kidd heette in werkelijkheid Frederick Albert Eve. Het nummer dat je net hoorde was eigenlijk gepland als B-kant van een cover van Yes Sir, That's My Baby. Iedereen vond echter Shaking All Over zo goed dat het alsnog als A-kant werd uitgebracht. Sessiegitarist Joe Moretti creëerde het kenmerkende gitaargeluid door met een metalen sigarettenaansteker snel over de snaren en frets van zijn gitaar te strijken. Volgens sommige bronnen was het de aansteker van bassist Brian Gregg. Maar goed, daar zijn we niet helemaal over eens geworden. Het nummer is later door tientallen artiesten gecoverd. Onder andere door The Who, The Swinging Blue Jeans, Humble Pie, Iggy Pop, Wanda Jackson en Suzy Quattro. En dan hier zijn nu de Beatles met hun nummer 1 hit in de zomer van 1965.

eerste zomerse klanken van Danza Kuduro. Kuduro is Angolese muziek, een dansstijl. In dit nummer komen die Afrikaanse oorsprong en de Portugese taal en de Caribische reggaeton samen. Nucento had de compositie al eerder gemaakt als Femme Dançar Kuduro samen met zijn Amerikaanse rapper collega Big Ali. Voor de versie met Don Omar werd de song grotendeels herschreven in het Spaans. Nucento hield hierbij zijn Portugese aandeel. De beroemde kreet aan het begin is een soort muzikale aftiteling. In de intro worden achter elkaar ENX en El Orfranato genoemd. ENX was het producer duo en El Orfranato was het label en collectief van Don Omar. De shout-out is dus tegelijk een producers tag en reclame voor Don Omar's eigen muzikale imperium. De muziekvideo werd gefilmd op het Caribische eiland Sint Maarten. De video laat zien hoe de zangers pronken met hun rijkdom, waarbij Don Omar Lucento uitnodigt voor een boottocht en hem ophaalt.

0: Dit is de number one show met een terugblik op het nieuws uit augustus 2007. In Minneapolis stort tijdens de avondspits een 40 jaar oude verkeersbrug over de Mississippi in. Tientallen auto's vallen in de diepte en minstens 6 personen komen daarbij om het leven. 8 personen worden overigens nog steeds vermist. 2 Russische op afstand bestuurbare voertuigen bereiken als eerste de zeebodem van de Noordpool op een diepte van 4261 meter en plaatsen daar een vlag. De Russen willen hiermee aantonen dat de Noordpool tot het Siberische continent behoort. Diverse landen rond de Noordelijke IJszee maken aanspraak op dit noordelijkste deel van de aarde vanwege de vele delfstoffen. Prins Friso of Mabel Wisse-Smit blijken het onderdeel over Wisse-Smit op de Engelstalige Wikipedia te hebben aangepast. Aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. In het artikel werd gemeld dat zij voor hun huwelijk onvolledige of onjuiste informatie over haar verleden aan premier Balkenende hadden verstrekt. Het woord onjuiste werd vanaf een computer op Paleis Huis ten Bosch geschrapt. Deze wijziging is later weer teruggedraaid. En de Congolese student Mobutu Monodo Buenavu dient bij de Belgische justitie een klacht in over het stripboekkuifje in Afrika. Omdat in dit stripverhaal van Hergé personen met een zwarte huidskleur op een racistische wijze zouden zijn weergegeven. Hij eist een schadevergoeding van 1 euro en een verbod op het stripboek. Het Brusselse Hof van Beroep deed 5 jaar later op 28 november 2012 uitspraak en wees de vordering af. De rechtbank concludeert dat de strip juist moet worden beoordeeld in de historische context van 1931, toen koloniale ideeën nog alom vertegenwoordigd waren en vooral in België. Dit was het nieuws van augustus 2007. Nu naar een hit uit die maand en de number one show.
1: August 2007, number one.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Flevoland heeft met een zwemtocht rond het IJsseloog een primeur op de Nederlandse open water zwemkalender. Het gaat om de eerste georganiseerde zwemtocht van 5,5 kilometer rond het kunstmatige eiland in het Ketelmeer. Stichting Rondje Pampus heeft dit evenement toegevoegd aan haar portfolio van zwemtochten in het IJsselmeergebied. De eerste editie kwam met een dieper doel. Inschrijfgeld gaat naar onderzoek van Wageningen University and Research naar waterkwaliteit en biodiversiteit in het IJsselmeer. Ook onder invloed van klimaatverandering. IJsseloog zelf is een opvallend verhaal. Het is namelijk aangelegd voor baggerspecieopslag. En daarmee is het eiland uitgegroeid tot een herkenningspunt in het meer.

De Quiet Map toont elk uur waar op aarde het meest stil is op dat moment. De site maakt daarvoor gebruik van een netwerk van ongeveer 100 seismometers van het Amerikaanse Global Seismographic Network. Dat is verspreid over continenten van Kongsberg tot Kiribati. De techniek leunt op een onverwacht gegeven. Seismometers voelen menselijke activiteit. Verkeer, treinen en voetstappen veroorzaken voelbare trillingen in de aarde. Toen steden in 2020 stilvielen als gevolg van de coronacrisis, registreerden seismometers wereldwijd merkbare stilte. De Quiet Map draait het om. Plaats voor plaats wordt elk uur gemeten hoe ver de trillingen onder de normale waarde voor datzelfde uur liggen. Het adres is The Quiet.

Azizam van Ed Sheeran betekent in Persisch gewoon mijn liefje. Alsof je nummer tegen je partner zegt, hey Azizam. Het idee kwam van producer Salman Zadeh. Die tegen Ed zei, laten we iets maken binnen de Persische cultuur. Salman Zadeh is een man met een cv vol pop royalty. Hij werkte onder andere voor Ariana Grande, Ellie Goulding, Tate McRae. Ilaya, en dat is zijn voornaam, werd geboren in Iran, het voormalige Perzië, en verhuisde op 11-jarige leeftijd met zijn gezin naar Zweden. De titel en betekenis van het nummer komen rechtstreeks voort uit zijn Iraanse afkomst. Hij en Ed ontdekten dat Perzisch en Ierse volksmuziek verrassend veel gemeen hebben en bouwden daarna het nummer met traditionele instrumenten op. En ja, Ed nam zelfs een volledige Farsi-versie op. Zij zingt ook ergens het hele nummer in het Perzisch. Dat was de Number One Show. Dankjewel voor het luisteren. Als je suggesties hebt, mail die dan naar music@hit100.nl. En dit was editie nummer 284. Zo schrijven we het bij in het archief. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Your radio is on.
3: Is everybody ready?
2: This

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe Country Corner. En over een nieuw gesproken, daar begonnen we eigenlijk ook mee. Een nieuwe man aan het front wat betreft country en westernmuziek. Hij heet Zack Taub. En een prachtig nummer wat een beetje misschien wel op de country corner slaat. En de titel klinkt als volgt. Sounds Like the Radio. Artiestnaam Zack Taub. Nou, alle ingrediënten zijn weer van de partij in dit eerste uur natuurlijk. Zometeen de country gospelplaat voor vandaag. Zo halverwege het eerste uur de instrumentale aflossen. En we hebben een leuke drie van. Want we gaan op de vrachtwagentour. Een paar weken geleden zei ik ook al van we gaan er eens een special over doen. Nou, we gaan het nu even een klein beetje minder. Maar ja, we gaan die special zeker doen. Maar we gaan het even in de drie van stoppen. De special van 2 uur lang vrachtwagenliedjes, die komt er zeker aan. Maar we gaan vandaag beginnen met de country gospelplaat van vandaag. Een nummer wat ik hoorde toen ik naar het werk reed in de auto. Op Radio 1 draaiden ze dit prachtige nummer van Tim McGraw. And Humble and a Kind. Luister mee naar de country gospelplaat voor vandaag. 'S Ochtends, rond een uurtje of 5:30. Op NPO 1, op Radio 1. Dit prachtige nummer. Ik denk, die wil ik u ook laten horen in de country corner. Hier is Tim McGraw. And Humble and a Kind.

geëmigreerd van het Scandinavische richting Amerika. U luistert naar de band Willy and the Wild West. En de volledige naam van deze man is Willy Gustafsson. Ja, dan kun je wel nagaan dat het uit het Scandinavische gebied komt. En hij staat vooral bekend om zijn jodelkunsten. U luisterde naar Blue Jodel No. 1 T for Texas. En dat kennen we natuurlijk ook van niemand minder dan de man die eigenlijk van die T for Texas was. Dat was natuurlijk niemand minder dan Boska Willie. We gaan opnieuw naar een duetje toe. En dat is deze.

merkt wel dat dit een nummer was wat uit het verre verleden kwam. Duurde maar 2 minuten en 4 secondjes. Maar dat was George Jones. Dit keer niet met Tammy Wynette, maar dit keer met Melba Montgomery. Living on Easy Street. We gaan naar een man toe die bekend is geworden door The Voice of America. Hij heeft dat ooit gewonnen en hij doet nog steeds mee nu in de country en western muziek. Bracht daar prachtig muziek op het podium, maar inmiddels ook al wat albums uitgebracht. Dan heb ik het over Alex Miller. Hier is The Red-Haired Girl.

computer, indoor rock, dan zult u waarschijnlijk denken, ja, daar hoort dit soort genre muziek bij. Danny Everett uit Nederland, samen met Dick van Altena, In the Light of the Blue Moon. We gaan naar de Achterhoek. En dat doen we met een album wat de formatie normaal heeft opgenomen in het Engels. Het heet Howling at the Moon. En dan doen ze liedjes die ze eigenlijk in het Achterhoeks deden. Ik voel me zo. Maar dan in het Engels.

Zo zijn we beland bij halverwege het eerste uur. Dat betekent dat we net de instrumentale aflosser hebben gehad. Afkomstig van de stuurgitaar van Lord Green en heette Green Strings. En daarvoor de Achterhoekse formatie, normaal samen natuurlijk met Benny Joling. En dan in het Engels dan heet het I'm Feeling So So. En dan doe je er

een man die eigenlijk niks anders deed dan vrachtwagenliedjes zingen. En dan heb ik het over niemand minder natuurlijk dan Dave Dudley. En van die Dave Dudley kun je heel wat vinden, want ook deze man heeft in het buitenland opgetreden. Vooral in Duitsland was hij populair. Hij heeft ook een album opgenomen met Duitse vrachtwagenliedjes. Zeg maar de Amerikaanse Duitse Henk Wijngaard, zoiets, hè. Maar dan nog even drie nummers zoeken van deze man. En dan dacht ik van ja, laat ik dan niet King of the Road en dat soort Six Days on the Road. Nee, dan gaan we natuurlijk wat anders zoeken, hè, voor u. Liedjes die u misschien nog niet gehoord heeft van Dave Dudley. We gaan dus naar drie nummers luisteren van deze vrachtwagenman. We gaan zo meteen luisteren naar John Henry, daar beginnen we mee. Daartussenin Cowboy Boots. En als laatste Sound Bound and Down. Misschien kent u dat wel van Jerry Reed. Of misschien wel van de Dukes of Hazzard. Maar dit keer dus gezongen door Dave Dudley. Heeft u zelf een artiest? Bel met het telefoonnummer, sms of een app.

Even zelf een artiest voor de drie van schroom niet met het te bellen met de telefoonnummer 06 30131892. Dit was Dave Dudley. En de Southbound and Down. Daarvoor de Cowboy Boots en John Henry. Daar begonnen we mee. In de drie van vandaag. Maar eerst daarna deze. We kennen het natuurlijk van Kenny Rogers. Opnieuw op album gezet door Billy Curtinton. Hier is het welbekende Lucille.

Je moet hier eigenlijk iets bij bedenken. Dan begin ik gewoon te dagdromen. Gewoon zo'n bruin café. Een beetje op vijf. Een mannetje op vijf op het podium. Zou zeggen. En dan zo'n grote basgitaar erbij. Pop, pop, pop. Heerlijk. De Twin Banglers heette dit. En How Mountain Girls Can Love. Daarvoor Billy Curtinton. Hier in de Country Corner met het welbekende nummer van Kenny Rogers. Lucille. We gaan naar een man toe. Daar is een klein verhaaltje bij. Ik kwam een keer thuis van het werk. En toen zei mijn vriendin thuis van... Ik heb de hele dag naar Josh Turner geluisterd. Wat heeft die man toch een fantastische stem. Nou, dat kan kloppen. Daarom Josh Turner vandaag in de Country Corner. Even een prachtig nummer van deze man opgezocht. Hier is de Hawaiian Girl. En ik wil niet over het intro heen praten. Want dan gaan mensen mij aanvallen wat betreft de stuurgitaar die gaat komen. Dus bij deze.

0: dit is weer het eerste uur van de Country Corner. Als laatste horen u de Lawman met Living on Love, eigenlijk van Alan Jackson. Maar ja, sommige prachtige country nummers worden door vele artiesten natuurlijk weer opnieuw op single, LP of iets dergelijks gezet. Daarna Buck Owens met Man While Back at the Range. Een beetje apart nummer met wat getokkel ertussendoor. Maar ja, ook is leuk om te horen hier in de country.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Radio aan.

En natuurlijk in de tweede uur ook weer een letter wat centraal staat. Dit keer zijn wij beland bij de letter G, de G van Gerrit of van Gea. Dus we gaan ook weer artiesten opzoeken waar de letter G in de voornaam, achternaam of misschien wel in de naam van de groep zit. Maar dat gaat u het komende uur allemaal horen, welke prachtige country-artiesten waar een G in voorkomt. Fijn dat u er nog bij bent. Nog een uur lang de Country Corner. En het allemaal vanuit Emmeloord naar Doospolder. Studio nummer 38. Waar we dit prachtige programma voor u maken. En ik zei het al, we gaan drie nummers draaien met de letter G. Achter elkaar van verschillende artiesten. We beginnen straks met een grootheid. Die grootheid die was in de jaren 90 heel erg populair. En ik las net op Spotify. Een beetje zo'n 1,5 miljoen ja, mensen die continu naar hem op zoek zijn. Nou, als er zoveel mensen naar je op zoek zijn, dan moet je wel een grootheid zijn in de country en westernmuziek. En dat is hij ook. Want ik heb het over een man. En als ik de nummers zometeen voor u voorlees, dan zult u vanzelf wel denken, ja natuurlijk. Dat is een grootheid. We gaan zometeen luisteren als derde nummer, Friends in Low Places. Voor If Tomorrow Never Comes. En we beginnen met een beetje onweer. En het onweer komt van Garth Brooks. Hier is de Thunder Rolls. Drie nummers van deze kanjer.

nothing sweet little. En deze man begint met de letter G, oftewel Garth Brooks. De eerste drie vandaag in het tweede uur van de Country Corner. Friends in low places. If tomorrow never comes and the thunder rolls. Deze grootheid in de jaren 90. Als hij een CD uitbracht toen die tijd. Ja, dan was het gelijk bingo. Was gelijk platina. Was gelijk hoppakee. Garth Brooks dus als eerste hier. In een blokje van drie. En natuurlijk met de letter G. We gaan zometeen naar de volgende G. En ook zijn voornaam begint met de G. Ik heb het over George Jones. Hier is He's Stopping Loving Her Today. I don't need a rocking chair. And the only love back then. Hier is George Jones.

Wederom drie achter elkaar hier in de Country Corner. En opnieuw een G in de voornaam, oftewel George Jones. The only I love back then. I don't need your rocking chair. And he stopped loving her today. George Jones kwam dus ook voorbij met de letter G. U luistert naar de Country Corner met de G in de hoofdrol. En deze is ook een G. Dan heb ik het over George Strait. Ga luisteren naar Amarillo by Morning. Carrying your love with me. And all my exes live in Texas. Dit is de Country Corner van het Emmeloord Noordoostpolder.

Ook deze man begon zijn voornaam met de letter G. Dan hebben we het over George Strait. All My Exes Lived in Texas. Daar luistert u zo naar. Daarvoor Carrying Your Love With Me. En Amarillo By Morning. De drie dus van George Strait. Hier in de Country Corner. En als je dan toch bezig bent met de letter G, dan mag deze man ook zeker niet ontbreken. We gaan naar Glen Gamble. Tuurlijk. Waarom zullen we hem vergeten? Hier is Southern Nights, Rhinestone Cowboy en Gentle On My Mind. Southern Nights.

Wederom een G in zijn voornaam. Glenn Gamble en Gentle on My Mind. The Rhinestone Cowboy en Southern Nights. Ook hij kon natuurlijk niet ontbreken in de lijst met de letter G. We gaan naar een man toe die in de half jaren 70 populair was. Hij had 75 nummer hits in de tops. En hij had 23 top 10 noteringen. 6 keer stond hij op nummer 1. En dan heb ik het over Gene Watson. Hij staat dus ook bij ons in het lijstje wat betreft 3 nummers van deze man. En een van zijn grote hits die ook op nummer 1 stond in de country hitlijsten is de 14 Karat Mind. En daar beginnen we mee. 75 keer in de top. 23 keer in de top 10. En 6 keer op nummer 1. Oh, oh.

0: heartfelt night.
1: Wederom drie achter elkaar. Afkomstig van Gene Watson. En Pick the Wild Flower als laatste. Ertussenin, Should I Come Home? En we gaan

van artiest hebben met de G in de achternaam. Gelukkig wel, want het is een dame. Hier is Crystal Gayle. En we beginnen natuurlijk met haar grootste hit. Hier is Don't Make My Brown Eyes.

En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Country Corner. En natuurlijk in de tweede uur de letter G. En als laatste Crystal Gayle. Met twee nummers. Ik kwam niet helemaal uit, maar ja goed. Dat moet hij dan maar voor lief nemen. Don't make my brown eyes blue. Daar begonnen we mee. And the wrong road again. Dan bedank ik u voor het luisteren. Fijn dat u weer bij de Country Corner was. En ik hoop dat u ook volgende week weer afstemt op uw radiostation. Waar de Country Corner wordt uitgezonden. Ik wens u verder een hele fijne avond. En misschien wel spreken we elkaar volgende week. Tot dan. Hoi.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Lecornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Eurohits door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Eurohits door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.